0: natuur.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
6: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar ook morgen nog zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zultewaardigem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

Njarappa. Njarappa.

0: choose life.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
4: TRL News.
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
6: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar ook morgen nog zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zultewaardige met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.

0: naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
7: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar ook morgen nog zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
6: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen- en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.

chicas.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds gisteravond onder controle, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog de hele dag ter plaatse, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
6: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En Formule 1, de Brit Lando Norris, vertrekt van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en mogelijk onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
4: I am ready.
7: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: TRL.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor...
1: For the love of music, this is...

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
4: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
3: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitse Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw. Psst.
1: We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: alcoholic party. Cause there ain't no party like a alcoholic party.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
6: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis. Geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende...
1: For the love of music, this is TRL.
0: Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hi there, remember me?
5: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
6: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDAB, en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpunt beroep zijn.
5: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants, de sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
7: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
5: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: Signature Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Bultrugwalvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. Uit eten is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
7: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDA. En dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
6: Daardoor stijgen ook de lonen. En ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft nog open tot eind december wel. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel nog bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Run.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Shisha, shoppy, shoppy, shoppy, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL Pleasure Radio.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Bultrugwalvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. En op het WK snoeker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yitze. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gepot. Wu won het frame uiteindelijk en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag nog verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL, Pleasure Radio.
7: Morning Run.

die man er niet durft te draaien, draait hij lekker wel. Zo zijn wij van TRL, Pure Pleasure Radio. Hou je weer klaar voor de reeks non-stop rhythm and dance tunes.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio, Mad Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
4: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
3: De sector vraagt om parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag gaan wandelen. In Nederland is een natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle, dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
5: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
3: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel fris.

zaterdagmiddag, vrienden. Even over 12 en welkom in de Beats at Noon at Weekend. Als je aan tafel zit, laat het smaken en geniet van de lekkere hits bij TRL met Bandit. En zo dadelijk ook nog de Bam van Camp Seas.

tijd voor de lijst der lijsten. Met one and only Thierry de Smet natuurlijk. De ultieme lijst der lijsten. Ja, de Power Line Super 50. Met straks Belgica Wave. En nu eerst Sash en Mysterious Times bij Thierry.

Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL. For the love of music. This is TRL.

Katy Perry op deze zaterdag. En Dark Horse. Vrienden, Marco V. En de Second Bite, die komt er nog aan op deze zaterdagmiddag. Smaakt het een beetje? Wij gaan dat straks ook doen. Vanaf het moment dat Thierry eraan begint, dan is het aan onze beurt om de boterhammetjes op te eten. Maar eerst nog even naar die zomer van DJ Jurgen. I'm better off alone.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We give you that pleasure feeling.
5: Thank you.
4: TRL. Pleasure Radio.

misschien een van de minder gekende van de Two Boys. En Don't You Know. En Kate de Luna zat in ons verwendmoment samen met Aquaplex en Brightness. We zijn zo bij je terug voor het tweede deel van The Beats at Noon. At Weekend. Op deze zaterdag. Net voor de lijst der lijsten met Thierry de Smet. De ultieme lijst. Je weet wel welke dat ik bedoel. De Powerline. Super.

0: steeds meer.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
5: TRL. News.
6: Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepopt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
7: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
6: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle, dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt hij. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
8: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
6: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. En acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

Geweldig, Moby als opener voor het tweede deel van deze Beats at Noon at Weekend bij TRL. Als u nog aan tafel zit, laat het smaken. Die 12 komt eraan. Eerst Christine W.

Dit is wat je enkel en alleen bij ons hoort natuurlijk. Al die herinneringen van vroeger, waar je vroeger lekker op los ging, kan je nu opnieuw doen. Je jeugd herbeleven. Daar zorgen wij voor bij TRL Pleasure Radio. We gaan naar andere leuke dingen die er nog aankomen. Snap? Oh, dat is ook lang geleden. Maar eerst Svensson en Gielen bij TRL. En Twisted.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Zumbai, I go my Zumbai.

Ray, die ook wel kent van The Weeknd. Borderline bij DRL. Salif Keita en Madan, die komt er nog aan tot aan ons verwendmoment. En dat verwendmoment, dat wordt ook weer geweldig. Paul Johnson, Get Down bij DRL. Pleasure Radio.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Als verwenmoment, vrienden. Lekker uiteenlopend. Pitbull zat erin. En DHS met die Howls of God. En deze Outcast, die sloot het rijtje van drie af. Met Heya. Mag ik u een fijn weekend toewensen? Verlengd weekend dan wel. Geniet nog van de leuke dingen. En natuurlijk van zo dadelijk de enige echte Powerline Super 50 met Thierry de Schmet. Yo. Ik heb voor jou nog straks Honey C, maar eerst Tony, D-Bone en The Real Thing. Tot maandag, 1 uur, we dance.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
6: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. Nou, waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
5: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: vrienden. Mijn allerliefste vrienden. Luisteraars van TRL. Luisteraars van de Powerline Supertop 50. Na 7 maanden stilte ben ik eindelijk terug. Het was een periode van herstellen. Even afstand nemen. Maar 1 ding bleef altijd kriebelen. Radio maken bij Radio TRL. En vandaag, ja, vandaag doen we dat weer. Weliswaar niet met de 100% stem van 7 maanden geleden. Maar dat gaat in de toekomst wel verbeteren. Maar u kent mijn vrienden. Radio en media geil zoals ik ben, kon ik het niet langer meer houden. Daarom doen we het dan ook weer. Vrienden van deze show, welkom terug bij de Powerline Supertop 50.
1: We are back, stronger than ever before. This is TRL.
2: Earth-type radio signals coming from a planet which apparently is an exact duplicate of the Earth.
3: You have radio contact.
2: Over the radio.
4: You listen to the radio.
2: I created FM radio.
5: What is this?
6: What is this?
7: Ladies and gentlemen, today I am proud to present to you
8: the best show ever.
9: Wow, woohoo!
10: Switch on the power. Building up the beats.
9: Yeah.
10: Charging light effects.
9: Okay.

0: Bernie de Smet.
1: Ja, goedemiddag, dus nog maar een keertje vrienden op deze vandaag 2 mei 2026. Kan je nu reeds vertalen. En best ook dat we geen webcam in onze studio hebben, want ik sta op dit moment gewoon poedelnaakt achter de microfoon. Ja. Het is vandaag de naakttuinierendag. En goed, aangezien de radio toch een beetje vroeter is in de aarde, wel, voelen we onszelf dan ook verplicht om in ons blootje te staan. Nou, dat is allemaal een grapje. Helemaal geen waar. Ik heb helemaal het lijf niet om hier naakt te staan. Dus vandaar, ik sta gewoon dus in mijn tanga-slip. Voilà, zie. Hallo, ik ben zo blij om er weer terug te zijn na 7 maanden. Ik hoop jullie ook. Misschien denken jullie bij jezelf van, godzijdank is die man eindelijk een beetje rustig geworden op de radio. Dan kunnen we lekker gezellig naar die platen van 20 jaar geleden luisteren. En anderen denken dan van, allee manneke, heeft een keer wat peper in u gehad, zodoende dat er toch wat poer in vliegt. Wel, oké, ik stel u voor, die mensen teleur, het gaat wat rustiger zijn vandaag. Even de feiten. We trekken het laadje even over met de registerartikelen. Het is vandaag jaargang 7, aflevering 299. Eigenlijk dus volgende week een beetje jubileumaflevering. Aflevering 299 op deze 2 mei 2026. En wel, wat zit er allemaal in dit programma? We hebben onder andere een overzicht van de Europese hitlijst. Wat was de meest gestreamde plaat van afgelopen week? We kijken ook even hoe de Billboard Hot 100, de USA hitlijst, dus 20 jaar geleden eruit zag. En ik kan je nu iets vertellen dat we onderweg gaan naar het nieuwe nummer 1. Maar voor we daaraan toe zijn, hebben we eerst nog te maken met 4 nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste op nummer 31 te vinden is. Er staan nog 4 stationaire platen in, 12 platen die stijgen, weinig dus. Maar dat betekent ook dat er 30 platen zijn gedaald 20 jaar geleden. Tussendoor ook 19 Belgische producties, waarvan er amper 5 in onze eigen taal zijn gezongen. We gaan dus onderweg naar het nieuwe nummer 1, maar zullen we eerst even kijken hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag, 20 jaar geleden, die we dus eigenlijk niet draaiden.

0: week zaterdag in de hitlijst. Op 3 hadden we Kees Ryan Jettador, de dame die ons vertegenwoordigde op het Euro Songfestival in 2006. De Black Eyed Peas en Bump It op 2. En vorige week zaterdag nog op nummer 1. De Pussycat Dolls featuring Will.i.am en Beep. Dus vandaag zal die top 3 door elkaar geshaked worden, want wij vrienden gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Maar eerst en vooral beginnen we eraan. Helemaal onderaan de lijst op nummer 50. U herkent onwaarschijnlijk nog het bekende deuntje uit Baywatch. Hier zijn de Sunblocks, hier bij TRL Pleasure Radio. Ach, dit doet zo deugd om terug te zijn.
1: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
2: Met Jerry de Smet.

Dit was wel degelijk een van de grotere hits die Bob Sinclar ooit heeft gemaakt. Die Love Generation. Ik zal je maar vertellen dat dit nummer 32 weken lang in de lijst stond. En dan moet ik ook nog vertellen dat ik dat nummer eigenlijk nog geen enkele keer op de radio geraakt heb. Dus dat wil ook zeggen, hoe lang dat ik van de eter ben geweest, niet normaal. Is nog nooit zo lang geleden, behalve dan in mijn babytijd natuurlijk. Maar ja, als je dan zo lang in de lijst staat, dan moet je ook een keertje durven aanvaarden dat je ook ooit de langst noteerde zal zijn. En dat was ook het geval bij die Bob Sinclar. The Love Generation daalt van 48 naar 46 als de langst noteerde. 4 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe vinden we straks op nummer 31. De eerste nu meteen op nummer 45. En dan moeten we toch richting Amerika, naar Californië gaan, Los Angeles. Want daar werd in 1982 een rockband opgericht met de naam The Red Hot Chili Peppers. De band die staat er bekend om dat ze funk combineren met rap en punk dan nog een keertje combineren met rock. Ja, als je dat allemaal doet, dan is het een geslaagde cocktail als het ware. Want zo hadden ze ook in 2006 een gigantische hit met het nummer Danny California. Het nummer van de Red Hot Chili Peppers werd in mei 2006 uitgebracht in Amerika en kwam zelfs ook heel snel hier in Vlaanderen in de hitlijst als eerste single van een 9e studioalbum Stadium Arcadium. Danny California die won trouwens in 2007 de Grammy Award for Best Rock Song en de Beste Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Voilà, kijk, zo weet je het weer. De band die speelde trouwens het nummer voor de eerste maal akoestisch op een concert voor de Silver Lake Conversator of Music. En die Danny California werd de week voor de release van Stadium Arcadium uitgebracht. De rest is allemaal geschiedenis uiteraard. Vandaag de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 45. Die lekkere single voor...

Yeah, let's have some rock and roll on your radio. Als je dan de Red Hot Chili Peppers erbij neemt. Dat kan tellen uiteraard. Weet je wat er ook nog kan tellen? Dat het vandaag 2 mei de naakttuinierendag is. En over naakt gesproken. Die mannen van de Red Hot Chili Peppers konden er ook wat van. Ze liepen ooit over straat. Poedelnaakt met enkel een sok over hun geslachtsdeel. Dat zijn de Red Hot Chili Peppers dus. Vandaag mogen wij hen bestempelen als de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst. Het is Danny California. 4 nieuwe binnenkomers in de lijst van 20 jaar geleden. Dat wil ook zeggen dat we van 4 moeten afscheid nemen.

0: Een van de debuutsingles van Coldplay moet ook al de deur wijdgewijd openzetten. Een talk is dus niet meer dan een walk. Madonna. Ze maakte handig gebruik van een oude hitsingle van ABBA om dit te verwezenlijken in anno 2006. Maar helaas, 24 weken lang mocht ze haarzelf een lekkertje ophangen. En dit is ook de laatste die verdwijnt in onze Powerline Super 50.
1: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
2: Met Thierry de Smet, nummer 44.

was hem dus, onze tweede nieuwe binnenkomer. Die was voor Peter Evraar. En die Peter Evraar was de allereerste winnaar van Idol hier in Vlaanderen. Het was in 2003. En sinds eind 2014 is hij de zanger van de band Tin Rock. Peter Evraar die was ook bekend omdat hij in de Idol in de algemene in de wereld, dat hij daar even voor zijn tak ging gaan maken tegen de jury. Dit nummer dan nam hij mee deel aan de preselecties van het Eurosong Festival in 2006, maar heeft het dus niet gehaald. Wel de nummer 1 dus in Idol 2003. Peter Evraar. En Coward was zo'n mooi nummer. Het was de tweede nieuwe binnenkomer op nummer 40 in de lijst der lijsten.

Nou, nog eentje heb ik net voor we toe zijn aan de commerciële break hier bij TRL Pleasure Radio. En dat is wel lekkere. 9 weken lang in de lijsten, nu met 2 plaatsen. Van 37 naar 39 gedaald. We hebben het dan over Paris Avenue. Featuring Robin One en In My Mind. Ja, er zit veel in mijn gedachten. Vooral dat ik hier 7 maanden afwezig ben geweest. Allee, het is te zeggen, je hoorde wel een heruitzending. Maar ja, dat is niet hetzelfde.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000.

Origineel komt dit van Kim Wilde en Cambodia. Het klonk toen zo. Ja, misschien niet zo interessant als je hoogtevlies hebt om te vliegen naar Cambodja, want ja, dat is nog een heel eind van hier. Maar enfin, het ging eigenlijk dus over het nummer die als derde binnenkwam in onze lijst der lijsten, en wel op nummer 38. Het was het nummer van Vorwerk en Cambodja. En Vorwerk is niet echt een bandnaam, maar eigenlijk is het de naam van een echte persoon. De Nederlandse man Maarten Vorwerk, hij noemt zo. Wel, die mocht vorige week nog zijn verjaardag vieren. Hij werd 46 jaar. Is ook de man die achter het project zat. Die, je weet wel, dat de hackerproject Dr. Jekyll and Hyde. En Freestyle, Free Fall en dat soort plaatsen allemaal. Wel, dat is allemaal één en dezelfde man. Die Jekyll and Hyde, die Vorwerk. Heeft ook nog andere namen zoals Jack and the Ripper, Noise Provider. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ik kan je wel vertellen dat deze hit van Kim Wilde anno jaren 80 in 2006 opnieuw een hit werd dankzij deze Maarten Vorwerk en Cambodja. Straks nog 1 uur binnenkomen, de hoogste uur. Dat is voor straks. Maar eerst zo nog even lekker met z'n allen heerlijk bouncen bij TRL Pleasure Radio met een hit die ook al uit de jaren 80 origineel kwam. Het was toen een hit voor Yazoo en Don't Go, maar onze eigen Belgische DJ Marky, die maakt er anno 2006 een remix van. Je hoort hem hier uiteraard op je favoriete station. Dit is TRL. Hey, dit is Pleasure Radio.

Als je denkt dat ze in 2006 nog geen verstand hadden van mashups te maken. En wel hoor, dat hadden ze wel. En wat voor? Twee oude nummers die ze in elkaar geweven hebben. Dat was Blondie met Rapture. En The Doors met Riders on the Storm. Het werd gemaakt door de Rapture Riders. Ja, een beetje originele naam dan. Als je de hele zaak dan maar verweeft door elkaar. Dan kan dit er ook nog bij uiteraard. Blondie versus The Doors stond op 33 en daalde met 5 plaatsen van 28 in een zesde weeknotering. En ook dit was een, ja, het is wat in deze aflevering van de Powerlijnse weer feit. Met allemaal oude nummers die opnieuw in een ander jasje werden gestoken. Maar dat klinkt zo leuk. Zoals deze Paquita bijvoorbeeld was een hit begin jaren 80. Met Living on Video en anno 2006 werd het opnieuw een hit. Dankzij Paquita dus, want de originele versie was van Trans X. Dus vandaag 2 mei 2026, 20 jaar geleden was het 18,4 graden. Was niet zo slecht dus. En wat er nog meer was, er waren een paar mensen die jarig waren. Weet je wat niet zo leuk is? Ik heb mijn bril ergens aan de andere kant van de studio laten liggen. En de cijfertjes van de hitparade zelf die zijn behoorlijk groot, maar... Nu heb ik zelf de jarigen allemaal neergepend. Dan kan ik het zelf allemaal niet meer lezen. Dus ja. Oké, ondertussen heeft een sympathieke medewerker mij mijn bril op mijn hoofd gejast. Dan kijk even snel wie er allemaal jarig zijn. Het is op deze 2e mei Engelbert Humperdinck die er 90 wordt. De presentatrice van de VRT, Frida van Wijk, wordt er 76, excuseer me. Donatella Versace, 71. Actrice Veerle Eikerman wordt er 64. Victor Renia, en dat was Fledder in de serie Baantje, die wordt er 63. Dwayne Johnson alias The Rock, 54. David Beckham, de voetballer, 51. Zangeres Lily Allen wordt vandaag 41 jaar. De zangeres die ooit bij Lasgow het mooie weer maakte, Jelle van Daal, wordt er 36. Die kwam erbij in 2008 trouwens, bij Lasgow. En de laatste, onze Temptation Island dame, Pommelien. Pommelientje, die wordt er 32. Ik denk dat ze iets wat minder is als de CC die er ergens in haar bovenbuik zit. Allee, vooruit. Genoeg gezeverd nu. Ja, sorry. De operatie die heeft me allemaal geen goed gedaan. Mijn moppen zijn iets wat zwakker geworden. Maar serieus zwakker geworden.

0: Het is altijd een rapper geweest, hè, die Udo. Zijn pas mei. En 20 jaar geleden zong hij in mei al reeds over winter in juli. Ja. Is het nu net een beetje mooi weer? Maar jij bent een mekker over winter. Oei, oei, oei. Sommige mensen.
1: Dit is Jaden Smith. Van Powerline weet over Super Top 50. Elke zaterdag van 14 tot 16 uur op Radio DRL.
0: En dit was hier onze vierde, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer. Die we hadden te verwerken in de hitparade van 20 jaar geleden. 2 mei 2006 dus. Udo Mechels noemt hij. En weet je wat leuk is? Volgende week zondag wordt die jongen al 50. Ja, wat gaat de tijd toch snel, hè? Is een Belgische zanger en songwriter. Als artiest gebruikt hij kortweg zijn voornaam Udo. Hij werd vooral bekend toen hij in 2005 de talentenjacht X-Factor won. In 2007 werd hij bovendien de winnaar van het liedjesprogramma Zo is er maar één. In 2003 deed Udo mee aan de eerste editie van Idol, maar in de halve finale werd hij derde van de 10 deelnemers. Aansluitend bracht hij het album U-Turn uit, die enkele weken op nummer 1 stond in de Vlaamse albumlijst. Hij had een paar dikke hits, zoals de cover van The Babies, Isn't It Time? Maar ook deze hit had hij in 2006. Winter in July is vandaag de hoogste hier binnenkomen, dus op nummer 31. En ik heb nog goed nieuws voor jullie, want tussen nu en 4 uur gaan wij onderweg naar een nieuwe nummer 1.
1: Dit is

0: hier die Ergebnisse.
1: Et maintenant, les résultats.
2: Y aquí están los resultados.
3: And here are the results.
4: We hebben zo'n item hier in onze lijst dat we één plaat draaien die recent is. Dat doen we door middel van een overzicht van de meest gestreamde plaat in Europa. De European Hot 100. Daar staat op dit moment op nummer 5. Where's My Husband van Ray. Lush Life van Zara Larsson op 4. Van 1 naar 3 op de terugweg. Fever Dream van Alex Warren. En dan de nummer 2. Die bleef hangen. Beauty and the Beast van Justin Bieber. En er is een nieuwe nummer 1. En trouwens ook de hoogst nieuwe binnenkomen. De meest gestreamde plaat van afgelopen week. Die gaat naar Olivia Rodrigo. Een nieuwe single noemt Drop Dead. Je hoort hem hier bij TRL. Pressure Radio.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
6: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. Nou, waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
5: In Laken, in Brussel, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. En de volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: This radio program is intended for

jullie een bijzondere goede namiddag toewensen. En heel blij nog altijd zijn dat ik het al zo lang uithoud in mijn eerste programma na 7 maanden revalidatie. Van de mensen die net mochten instemmen en die misschien nooit op de media hebben gezeten of socials. Ik heb 7 maanden geleden een operatie gehad. Ik heb 5 overbruggingen gekregen. Een bypass dus aan het hart. En nog een ontsteking bijgekregen, al 7 maanden aan een stuk. En dat zet zich op mijn stem. Bij gevolg dat mijn stem dus een beetje klinkt als een oude schuurdeur. Die in maanden en jaren niet meer is geolied. Zo klinkt het dus ondertussen. Dus ik hou me een klein beetje in om het einde van het programma nog te kunnen houden. Het is moeilijk voor mij, ik weet het. Ik ben nogal een stresskip. Ik ben nogal actief qua babbelen en tetteren. Maar oké, het is nu zo. Verplichtingen zijn verplichtingen. Op doktersvoorschrift zelfs. Dus, maar afijn, ik ben blij dat ik erbij ben op deze 2 mei 2026. Jaargang 7, aflevering 299. De nieuwe binnenkomers hebben we gehad. Wat we nog niet hebben gehad en wat we nog straks doen. Dat is een kijkje nemen naar de Amerikaanse Billboard Hot 100. Hoe zag die er 20 jaar geleden uit? We gaan even nog een snelle blik werpen naar de Mol. Ja, want ook dat volgen wij mee uiteraard. The Voice. Kijken we ook even snel naar. En weet je waar we ook snel naar kijken? Dat is de top 3 van vorige week zaterdag.

0: Traffic zaterdag op nummer 3. Gedaald van nummer 1, Kate Ryan en Jutta Dog. En nummer 2 die was van de Black Eyed Peas en Pump It. En op nummer 1 de Pussycat Dolls featuring Will I Am en Beep. Hey, goed nieuws vrienden, want tussen dit en 4 uur heb je van mij nog een nieuwe nummer 1 te goed. Wat dat zal worden? Wel, ik ga je een beetje teasen. Dus gewoon blijven luisteren hier naar deze Powerline Super 50. En dan hoor je het wel, wat er op nummer 1 staat. We beginnen dit tweede uur trouwens met een Belgisch product voor Denzel. En een oude hit van Rick Astley. Hier is My Arms Keeps Missing You. Ja, mijn hartje ook, eerlijk gezegd. Ik ben zo blij dat ik er terug ben.
1: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
2: This is one DJ you don't want to fuck with.
3: Jenny Dismint. Welcome to the party zone.
4: Nummer 20.
5: My arms.

Twee dikke monsterhits in elkaar hier bij TRL Pleasure Radio. We begonnen ermee in de tweede uur met nummer 20. Die met drie plaatsen de hoogte ging voor ons Belgisch product. Johan Wallem eigenlijk. Maar zijn artiestennaam is Denzel en zo kennen we hem ook beter. Hij kreeg medewerking van DJ Frank voor het oude nummer van Rick Astley te remixen. My Arms Keeps Missing You. Dat gevolgd door een daler in de tiende week. Superster, the Queen of Pop. Oftewel Madonna en Sorry. In haar tiende week daalt ze van 14 naar 19. Vrienden. Tot 4 uur, alle beste hits van 20 jaar geleden. En morgen is het weer zover. Ach, geheel Vlaanderen heeft de tv opstaan. Als je buiten kijkt door je raam, zie je geen enkele auto passeren. Want morgen is het weer zover. Ik volg het natuurlijk ook keihard, de Mol. De Mol Vlaanderen. En net zoals elk jaar, zoals elke keer opnieuw, ben ik rotsvast overtuigd dat ik mij pijlen heb gericht op de enige echte mol. En elk jaar is de teleurstelling weer groot als ik in de finale opnieuw de verkeerde mol heb gekozen. Maar ik denk volgens mij zit het goed. Vorige week zondag ging Jana eruit en ik heb mijn pijlen nog altijd geplaatst op Janis. Volgens mij is hem, als je zag zondag jongsleden, of laatstleden liever, hoe hij zat te wachten tot het groen of rode scherm kwam. Ja, dat was niet normaal. Het was zo geacteerd. Je zag de angst in zijn ogen. Het was er een beetje over. Dus voor mijn part is het Janis die de mol is. Maar goed, zoals elk jaar zal er weer noppen zijn. Dan hoor ik dit geluid in mijn hoofd. Och ja, het leven zou soms simpeler zijn als je allemaal weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar dat weet je niet. Had ik 7 maanden ook niet gedacht dat ik plotseling een hartpatiënt zou geweest zijn op mijn leeftijd. Maar ja, enfin, ik word een oude mens, een oude zak. Ja, zo noemen ze het tegenwoordig. Ik ben ook de oudste hier op de radiostation, maar ja, dat zie je natuurlijk niet. Hè, gelukkig is dit geen tv, want anders zou je wel anders kijken natuurlijk. Hé, hey, wat horen we hier allemaal? Ja, ja. Het is van Latte. We zijn toegekomen aan de snelste stijger in de lijst. De lijsten van 20 jaar geleden. Het was ene Bob Sinclair. Die samen met Steve Edwards een hele mooie hit maakte. En daardoor zomaar even 23 plaatsen de hoogte in hing. En dat was genoeg voor hem om de snelste stijger te worden in de Powerline Super 50 van 20 jaar geleden. World Hold On, Children of the Sky was toen de titel 20 jaar geleden. En hey, dat is hij nog altijd. We vonden hem 20 jaar geleden terug op...

0: Als je dit nummer hoort, kan je maar aan één ding denken.
1: Zon, zee en wilde vrouwen.
0: Bob Sinclair. En World Hold On featuring Steve Edwards. Vandaag de snelste stijger met 23 plaatsen. Gaan ze door van 34 naar nummer 11. Dat brengt ons nu naadloos bij dit. Rock in America, we gaan even de grote plas over en kijken hoe de top 5 eruit zag 20 jaar geleden in de USA Billboard Hot 100. Toen stond daar Mary J. Blige met Be With You op 5. Nummer 4 die daalde You Are Beautiful van James Blunt. De nummer 3 dan, What You Want van T.I. Nummer 2 was voor Sean Paul en Temperature. En de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst die was voor Daniel Powter en Bad Day. Wil het nu lukken dat dit nummer vorig jaar eens bij ons in de hitparade stond? Nu al lang niet meer natuurlijk. Maar de nummer 2, die van Sean Paul en Temperature, wel, die staat wel nog in onze hitlijst van 20 jaar geleden. Er staat zelfs nog meer gezegd op nummer 10 in onze lijst. Hij daalt wel van 8 naar 10 in de vijfde week. Hier is hij, Sean Paul en Temperature. Ja, het is wat minder op gisteren, maar we moeten het nemen zoals het komt natuurlijk.
1: Scott Shannon's Rockin' America, top 30 countdown. De Super 50 met Jerry de Smet.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Q. Je hebt net Mac nog gehoord met de originele hitsingen van Leo Sayer in de remix in 2006. Thunder in my heart again. Ja, again dus. Vandaar de remix. In een zeer week van 7 naar 9 op de terugweg hier in de lijsten. En daarvoor nog Shampoo. En Temperature is Rising in de vijfde week van 8 naar 10. Ik heb nog één single voor je, net voor we toe zijn aan de commerciële break. En dat is een leuke. Dus die voor Shakira, die plotseling medewerking kreeg van Wyclef Jean. Her hips don't lie, zegt ze zelf. Ja, als je naar de videoclip, dan moeten we dat ook durven toegeven. In een tweede week van 21 naar 7. Ik zie je zo terug aan de andere kant van de commercials. En dan heb ik nog voor je ze klaarstaan. De vijf beste van 20 jaar geleden.

Heb je de fragmentje trouwens herkend die in het oude nummer van 3Hana zit? Zo'n hit uit begin jaren 80 van Soft Cell. En Tainted Love is wat als achtergrondtapijtje gebruikt werd op het nummer van 3Hana. SOS hier bij TRL Pleasure Radio. Gaat goed met die 3Hana 20 jaar geleden. In haar tweede week steeg ze toen van 18 naar nummer 6 of 11, 12 plaatsen winst, als we dat even snel omrekenen. Ja, het ziet er niet zo goed uit, vrienden. Voor vanavond trekken er nog onweersbuien over het land, die lokaal fel kunnen zijn met kans op hagel, stevige windstoten en veel neerslag in korte tijd. Vannacht wordt het droger en rustiger, maar er blijft wel veel bewolking aanwezig. En op het einde van de nacht kan het licht regenen in het westen. De minima liggen tussen de 10 graden en 14 of 15 graden in het westen van het land. Morgen begint zwaar bewolkt met buiige regen die van west naar oost over het land trekt. Vervolgens ontstaan er ook opklaringen, gelukkig maar. Later opnieuw komt er flikse buien met onweer tot ontwikkeling. Temperatuur liggen morgen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen, maandag te liever. Maandag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met regen of buien. Laat ons daar voorlopig even niks van aantrekken, maar het iets wat zonder houden in onze kontrijen. Toch tenminste wat de powerline super 50 betreft. Want dit is echt zon op een zaterdag. Zit dus. Ja, het is Juanes en La Camisa Negra hier bij TRL. In een zeer week stijgt hij weer in plaats. Met andere woorden, hij doet het vandaag

mooi, mooi, mooi. Voor minder kunnen we het niet doen, uiteraard. Eros Ramazzotti en Anastasia. And I belong to you. Of in mijn beste Italiaans, Il ritmo della passione. Of is het Spaans? Ja, weet ik veel. Die talen trekken zo goed op elkaar. 13 weken stonden ze 20 jaar geleden in. En vandaag bleven ze hangen op nummer 4. Er is me iets opgevallen. Want, zoals de meeste mensen in Vlaanderen, kijk ik ook op vrijdagavond naar The Voice. Ja, gisteravond hebben we ook nog gekeken, maar er is me toch iets opgevallen wat me een beetje stoort. Ik merk in het begin van het programma en ook tussendoor dat het de tune van The Voice veranderd is. Oh, dat vind ik zo jammer. Dat vind ik zo spijtig. Dit dus, originele tune. Hé, hey, die was toch stukken beter. Ik kan er niks aan verhelpen, maar die was echt keigoed. En die mis ik nu een beetje. Daarom, vrienden, uit eerbetoon, laat ik nog een keertje de enige echte originele tune horen van The Voice België. En daarna schieten we in onze top 3. De 3 beste, de medailleplaatsen, die hoor je zometeen. Met top 3, Kate Ryan, Jette Door, maar eerst...

0: Hola, dat was een vreemde beep. Trouwens ook de titel van de plaat.
1: De Super 50. De Super 50.
0: Dat was de nummer 2 in onze lijst van 20 jaar geleden. Maar vorige week zaterdag was hij nog de nummer 1. Dus ja, het is gedaan met het mooie liedje van de Pussycat Dolls om de beste te zijn van de hitparade 20 jaar geleden. Met hun beep dalen ze dus van 1 naar 2. En daarvoor een ongewijzigde op nummer 3. Het was onze inzending voor het Euro Song Festival 2006 voor België. Kate Ryan en Je t'adore. Vrienden, het wordt tijd dat wij onze eventjes afzijdig houden. We gaan ondertussen een rustpausje weer inlassen. We moeten de stem weer laten rusten. Zodoende dat we volgende week zaterdag opnieuw kunnen paraat zijn om de 20 beste te presenteren. Maar uiteraard laat ik jullie niet zomaar het wilde weekend in verdwalen. Alvorens eerst nog de nummer 1 van 20 jaar geleden op je te draaien. De nieuwe nummer 1 van 20 jaar geleden trouwens. En die was voor de Black Eyed Peas en Bump It. Met een plaatsje winst tegen ze door van 2 naar nummer 1. Allee, ik ben ermee weg. Ik bedank jullie alvast voor het vertrouwen en om terug hier paraat te zijn in de Powerline Tour 50. Ik ga rusten.

0: That's all, folks.
1: That's my line.
0: Step aside, babe. Let a star do this. That's all.
2: That's all, folks.
3: Can I go home now?
4: Dit is een primeur op de radio. Een groep uit Deinzen met de naam Bestek heeft een eerste single op de markt. Bestek bestaat uit Maarten en Jentel. Het verhaal van een groep die zowaar ontstond op een Vlaamse kermis en uitgegroeid is tot een band waarmee men wil scoren. Dans Dans is dan ook de debuut op de Vlaamse radio. Op TRL natuurlijk.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
7: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
6: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht, ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op een onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: You are now tuned in for the Land of Dance Mix radio show, live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix radio show.
1: 4 uur geweest hier bij TRL op deze zaterdagmiddag. Welkom bij nieuwe Land of Dance Mix radio show.

for the days I live for. Dat was Marinen, Session 12 en Brandon Chase. En we gingen van start met Vigil en Loreno Meyer en B-Mark in Shining Light.

Vegas en de samenwerking tussen Steve Aoki en Nicky Romero. Maar eerst deze van Felix Cartel en Charlie Houston, Nothing Like This in de Discreet Extended

0: investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Spa Fun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Oh yeah!
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: TRL. The welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
3: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
2: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen. Maar het is vooral vanaf maandag dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen de linker- en de rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
2: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Normandië. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovits werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Normandië. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
1: Liefste TRL vriendjes, dit is weer Looking for the Perfect Beat met Urban C. Zoals altijd, beste en nieuwste clubmuziek hier op

nieuwste deuntjes. Eddie Looking for the Perfect Beat, alleen maar de nieuwste deuntjes. I Can't Get Enough van Block & Crown op Super Circus. Daarna Till My Feet Got Numb. Dat is nu eenmaal wat er gebeurt als je graag danst en je voeten gebruikt om te dansen. Until My Feet Got Numb dus van de Funk District. Samen met Soko op Kadin Chambao. Infinity van Nari op TikTok. Infinity van Nari op TikTok. En This Is My Jazz. Momenteel van de Flashdancers op Dance Club Records. En dit is de titel van de volgende track. Out of My Mind van Herf en Whitney.

The Wrong Tree van J-Box op Funk Mansion. Andere tracks daarvoor Out of My Mind van Hervey en Whitney op Fahara's Musica. En This Is My Jazz van Flash Dancers op Dance Club Records. Door aan de reclame krijg je er nog tracks van Working Like That, over de reclame heen trouwens. Van Boogie Vice en New Up op Definitive Recordings.

0: DJ Urban C's radio show. Looking for the perfect beat, a various mix of deep house, house, tech house, techno.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: zijn er toegekomen. Dit was Looking for the Perfect Beats hier op Radio Channel. Ja, Pleasure Radio. Elke week opnieuw op zaterdagavond de beste en nieuwste clubmuziek. En je dansschoentjes van aan te trekken. Vorige track zien we spelen Change van Marcus Zoekert op Sungate. Renovatio van Telcel op Arts. Sector van Rich Kuti is wat je nu hoort. Uiteraard techno, namelijk de derde techno track van het programma. En ik heb er nog één voor jou tot op het einde. En die nog één komt van Daryl Grant op Entourage. Guidance. Tot volgende week.
1: For the love of music. This is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brall. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond Tom van Damme. Brall werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar, dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
4: Een man en een vrouw zouden in een dancing vannacht in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achterhoofd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
3: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Een dodelijk verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen. Daar is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Sport. De Belgian Tornadoes hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornadoes plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat nu nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: DJ Kickens. DJ Kickens. 90s Mix.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: The following retro house music can. No, it will most definitely damage your ears. Yes, indeed. We warned you.
4: The real retro house party.
3: Get ready for liberty.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.